dekke de kap. Steel stuk aan de kruis te kappen. Stuk ik het op, zoek ik het op. Stuk ik het op, zoek ik het op. Stuk ik het op, zoek ik het op.